Ik ben Glenn. Ik probeer achter de waarheid te leven. Zoals een mens moet leven.

wat ik deed niet goed was. En dat ja, ik moet mezelf, ik moet me naast geliefd. Jong, ik moet me naast geliefd. Tegelijk mezelf hebben. Dat begrijp je? Want anders, als ik zo door was blijven gaan, dan was het niks van me geworden. En dat